0: Berenice van.
1: Dat is natuurlijk naar Wimbo Namo. Kerkenis, hè? Kerkenis, hè? Kerkenis, hè? Kerkenis, hè? Kerkenis, hè?